dames en heren, ons hoort story van die eeuw. Wanneer het ons so gemakkelijk geraak om onszelf te verander, net om in te pas by die wereldstandaarde?

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Dank je dat u samen met mij wandelt. Zelfs wanneer ik niet altijd waardig voel niet. Maak mij meer van wat u wil heen moet wees. Help mij om elke dag te kiezen om nabij te blijven. Laat mijn leven getuig dat ik met u gewandeld heb. Niet door mijn eigen kracht niet, maar door uw genade alleen.

0: listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Daar was de somber atmosfeer. Die feestvreugde het ontbreek. De skare het malend voor Pilate saamgedrom. En soos een man woedend uitgeskreeu.

was tartend. Hij vloek en schel half mal. Ik hoor nou nog hoe hard hij brul, toen die zweepsla op hem val. Ik hoor iemand zeggen, daar is Jezus. Ik kon mijn oor skaars glo. Een man zo erg gemarteld.

cristal is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

voor die tekens van die tijd. Het scheid ons van ons buren en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos niks van weet. Weet niemand dan wie's wie nie, kan ons makkelijker.